0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi. Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen. 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes. Tweede aan halve prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Classics. Radio 1.

0: Ze zijn officieel geopend.
1: This is a mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
9: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
8: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberge op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
10: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
11: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
12: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe Belge.
13: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
8: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij de aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen zijn er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid wordt de stad opnieuw aangevallen met Russische raketten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
14: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
8: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Classics. Radio 1.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
7: Classics. Radio 1.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
7: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
6: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleef achter met een gemengd gevoel.
8: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
9: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
10: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe Belge.
11: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
6: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij die aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen waren er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid werd de stad opnieuw aangevallen met raketten. En technologiebedrijf Apple gaat OpenAI voor de rechter dagen. Het bedrijf achter ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. Voormalige werknemers van Apple zouden vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld nadat ze in dienst waren genomen door OpenAI of daar deelnamen aan een sollicitatiegesprek. Apple en OpenAI kondigden 2 jaar geleden nog aan dat ze zouden samenwerken rond artificiële intelligentie, maar die samenwerking tussen beide bedrijven zou minder goed verlopen zijn dan verwacht. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Radio 1. Radio.

0: You may be parked in Lover's Lane with your arms around another man. But I know deep in my heart that when you hear this song that I sing, you will understand. You will understand that I'm the only man that loves you, and that I've got to have you. You will understand that I'm the only man that will climb the highest mountain for your love. And I'm the only man that would truly swim the deepest ocean just to be by your side tonight. I want you to please, wherever you are, wherever you're hearing this broadcast tonight, I want you to stop and think twice. Because I can't live without you. So won't you please reconsider? Take me back just one more time. That's all I ask.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a muscle van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren gisteren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
5: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
4: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
6: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een betere einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
7: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
8: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
9: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
4: De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. En ze was ook een grote voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek raakte ze pas bekend na haar deelname aan een televisieprogramma op de BBC. De verdachte die nu is opgepakt is een 26-jarige Britse man. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Frankrijk is een nieuwe klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting. Het slachtoffer zou toen 16 jaar geweest zijn. Bruel werd eerder al in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er was al sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel was er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Bruel zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. De zanger is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la voix. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Lokaal kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6:00, een heel goeiemorgen. VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
3: Entre Yuri Tillmans qui ne peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui ne peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas... effectivement, c'est pas très favorable.
2: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de Pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
4: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
6: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
2: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin, koning Charles en zijn vrouw Camilla, ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Classics.
0: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics.
4: Radio 1.
3: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
5: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en de Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
3: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen in Blankenbergen op de pier bij Radio 2. Volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
6: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
7: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
8: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
9: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist. Ja.
3: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Monnes.
10: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
3: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: een last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Classics. Radio 1.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het WK-avontuur van de Rode Duivels is voorbij en 5 kinderen liggen in het ziekenhuis, hebben een ernstige bacterie opgelopen, mogelijk in een kinderboerderij. De Rode Duivels hebben niets kunnen stunten op het WK-voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje in de kwartfinales. Het stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88e minuut maakte Spanje de beslissende goal. Tom Boudeweel blikt terug op een bewogen wedstrijd.
3: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens, net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming en ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen 2 keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
2: De Rode Duivels waren na de wedstrijd erg teleurgesteld. Ook doelman Thibaut Courtois. Hij werd dus gewisseld door een blessure.
4: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
2: Heel wat voetbalfans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. Op de pier in Blankenbergen volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ook Peter de Kroebelen.
5: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
6: Ja, jammer. Hè? Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
7: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: En nog?
8: Ja, jammer. Hè? Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
9: On est très fier. Ik ben fier van mijn país en de l'équipe belge.
5: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
2: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
10: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
2: Het departement Zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden in de buurt van Almeria onder controle te krijgen. Er zijn daar 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Stijn Verkruijsen, jij bent daar ter plaatse. Zijn de slachtoffers al geïdentificeerd?
11: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
2: Ja, Stijn, er zijn ook Belgen bij de vermisten. Wat weet je daar al over?
11: We zijn in contact geweest met enkele Belgen die zitten in hotels aan de kust op zo'n 20 kilometer van Bedar, waar ze woonden of verbleven. Velen zijn zwaar onder de indruk van wat ze hebben gezien. Ze hebben zelf vaak maar nipt aan de vlammen kunnen ontsnappen. En voor hen was het gisteravond vooral bekomen. Twee Belgen hier hebben hun buren verloren in de brand en waren zwaar onder de indruk. Iedereen hoopt vandaag te kunnen terugkeren, maar dat zal wellicht nog onmogelijk zijn, want de brandweer is nog altijd aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle.
2: Bedankt voor die laatste stand van zaken, Stijn. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies. De burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon op het WK voetbal. België is uitgeschakeld na een 2-1 verlies tegen Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Meer over de wedstrijd en de exit van de Duivels op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Classics.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut de beslissende goal van Spanje. Verdediger Brendan Mechelen van de Duivels vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
1: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase. Maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Heel wat voetbalfans volgden de match gisteravond op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen kwamen zo'n 2000 supporters samen.
2: Ik had het zien goed komen, maar ja, jammer van die laatste hol.
3: Ze hebben heel hun best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest het nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet ging kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld. Ik denk dat we blij mogen zijn.
4: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk om tegen Spanje eruit te gaan, savannah.
0: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerve loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
5: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: Het departement zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in het zuiden van Spanje weten nog altijd niet of vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. De Spaanse overheid heeft op de 12 gevonden lichamen een autopsie uitgevoerd, maar de slachtoffers konden nog niet geïdentificeerd worden. Isabel Wijn geraakte veilig weg uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste.
6: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
0: Technologiebedrijf Apple heeft een rechtszaak gestart tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt voormalige werknemers ervan vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Steve Rombout, hoe zou dat dan in zijn werk gegaan zijn?
7: Wel, die voormalige werknemers van Apple zouden informatie over apparaten, onderdelen en prototypes hebben doorgespeeld nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt over de beschuldigingen dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer de iPhones, maar die samenwerking staat toch al een tijd onder druk en dat komt onder meer omdat ze elkaar als concurrenten dreigen te worden. OpenAI heeft zelf plannen om AI-toestellen te gaan maken. En in dat kader zijn ook al meer dan 400 medewerkers van Apple overgestapt naar OpenAI.
0: Dankjewel, Steven. En in Londen heeft de Britse prins Harry voor het eerst in 4 jaar tijd koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden bij de begrafenis van koningin Elizabeth. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. Sindsdien is de relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie ook gespannen. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Classics.
4: Radio 1.
5: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. In de 88e minuut viel de beslissende goal van Spanje. Doelman Thibaut Courtois vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
6: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg. En het is niet gemakkelijk. En natuurlijk, wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst. Maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat zij een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
5: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij verloor de controle over het stuur na een scherpe bocht en botste tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt van den Bossen.
7: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
5: Van den Bossen wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En er wordt nog altijd gezocht naar de 23 vermisten van de grote bosbranden in Zuid-Spanje, waar donderdag zeker 12 mensen bij om het leven zijn gekomen. Het vuur raakt stilaan onder controle. Er is al zeker 5000 hectare afgebrand. 1400 mensen zijn kunnen vluchten, onder wie veel buitenlanders. En zij zijn erg onder de indruk. Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste voor haar vrienden en buren.
8: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké.
5: De 12 doden zijn nog niet geïdentificeerd. Het is erg moeilijk om dat te doen, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
9: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden. Maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
5: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje raakt het vuur stilaan onder controle. Dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B.
1: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
0: Bij de bosbranden zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. We weten nog niets over hun identiteit. 23 mensen zijn nog niet gecontacteerd kunnen worden door hun familie. In het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Op de Bahama's in het Caraïbisch gebied zijn gisteren bij een vliegtuigcrash 10 mensen om het leven gekomen. Het toestel van de lokale maatschappij Flamingo Air stortte neer toen het onderweg was van de hoofdstad Nassau naar San Andros Airport. Dezelfde dag zou er in een ander toestel van Flamingo Air brand zijn uitgebroken. De Bahama's vierden gisteren hun nationale feestdag. Volgens de premier is het een dag van rouw geworden. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt Van den Bossen.
2: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
0: Van den Bossen wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En de Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Verdediger Brendon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
3: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot en met donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm weer bij temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Classics. Radio 1.

I want you to get together.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.
4: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We blikken terug op het WK voetbal van de Rode Duivels en we gaan naar Spanje voor een update over de zware bosbranden in het zuiden. Het WK voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Jarne Poli blik terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
5: Trots, fier de mes joueurs.
6: Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
7: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
8: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
7: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt...
9: Geslaagd met voldoening dan maar.
4: Morgen voormiddag landen de Belgen weer op Zaventem. Behalve verdediger Brandon Mechelen. Die zit al op het vliegtuig om zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw te kunnen zijn. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Wat weet jij al meer over de slachtoffers die omgekomen zijn?
10: Er zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
4: Dankjewel, Stijn. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wil nu graag de schade gaan opmeten aan haar B&B.
11: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
4: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er daar een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten uit hun huis in de provincie Wenzhou aan de oostkust waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten door de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Bij ons is het vandaag de Vlaamse feestdag. De Vlaamse politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brusselse stadhuis. Maar de regering krijgt steeds meer kritiek, ook van binnen de eigen meerderheid. Al waren er ook bemoedigende woorden van voormalig minister-president Chris Peeters bijvoorbeeld. Een verslag van Sisse Michiels.
12: Ik denk dat hij gezien de omstandigheden doet wat hij moet doen.
13: Ik heb altijd opgekeken naar hoe dat hij het gedaan heeft. De waardering is er wel.
12: Wederzijds. Ja. Wederzijds.
14: Een hart onder de riem van voormalig minister-president Chris Peeters voor de huidige Vlaamse regeringsleider Matthias Diependalen. En die kan het gebruiken. De laatste weken loopt zijn regering vooral in de kijker door de interne verdeeldheid. Dat die er is, wordt ook hier opnieuw duidelijk. Voorzitter van coalitiepartner CD&V Sami Mehdi spaart zijn kritiek niet.
15: Ik word allesbehalve blij wanneer dat bepaalde keuzes worden gemaakt en waar er veel geld kan vloeien naar een groot prestigeproject als een fietsbrug van 250 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd kwetsbare kinderen niet vervoerd worden naar school. Dus dat zijn keuzes die volgens mij anders moeten.
14: De enige coalitiepartner die nog vol overtuiging achter de beslissingen van de regering lijkt te staan is de N-VA. Voorzitter Valérie Van Peel.
1: De enige regering in dit land die zijn cijfers op orde heeft. De enige regering die blijft investeren in welzijn, die blijft investeren in onderwijs. Een regering om trots op te zijn, dat is mijn conclusie. En nu ga ik echt vieren.
4: En technologiebedrijf Apple startte een rechtszaak tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijke informatie door te spelen aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of tijdens sollicitatiegesprekken. OpenAI reageert dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. Maar die samenwerking staat al een tijdje onder druk. Blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Zondag ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. En het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon met de exit van de Rode Duivels op het WK voetbal. Morgen komt de nationale ploeg opnieuw naar huis. Een analyse van dit WK van de Rode Duivels kan je vinden op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

Greetje, echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Van den Bossche pleit op deze Vlaamse feestdag voor een interne Vlaamse staatshervorming. In het zuiden van Spanje is de brandweer nog steeds aan het blussen. 6600 hectare is al verwoest. En we blikken terug op het WK-voetbal van de Belgen. Vandaag is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brussel stadhuis. Een verslag van Sisse Michiels.
3: Zoals Zwangere Guy rept, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
4: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Close de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya Van den Bossche in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
5: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
4: Volgens Van den Bossche zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
6: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
2: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Dat meldt de Tijd. Het Hof heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Steven Rombout, wat betekent dat arrest voor het Hof van Cassatie precies?
7: Volgens experten betekent het arrest dat banken slachtoffers van phishing vaker zullen moeten terugbetalen. De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was. En banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
2: Dankjewel, Steven. Het vuur in Almeria in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust. Dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied in vlammen opgegaan. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. De brand heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. De autopsieën zijn intussen afgerond, vertelt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
8: Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
2: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd, omdat er een krachtige tyfoonopkomst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten hun huis verlaten in de provincie Wenzhou aan de oostkust, waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. Ook in de buurt van de hoofdstad Peking zijn 100.000 inwoners moeten vluchten vanwege de zware regenval. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Het WK-voetbal zit erop voor de Rode Duivels. Na de 2-1 nederlaag gisteravond in de kwartfinales tegen Europees kampioen Spanje. Jarne Poli blikt terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
9: Trots, fier de mes joueurs.
10: Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
11: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met twee gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
10: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
11: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt...
12: Geslaagd met voldoening dan maar.
2: De Rode Duivels landen morgen voormiddag weer op Zaventem. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot volgende week donderdag. We begonnen dit bulletin met de Vlaamse feestdag. Die is vanmorgen ingezet met de 11 juli-viering op het Brusselse stadhuis. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen pleit het daar voor een interne Vlaamse staatshervorming met minder niveaus en minder Vlaamse parlementsleden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het is 11 juli vandaag. De Vlaamse feestdag is vanmorgen afgetrapt met de traditionele 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis. Een verslag van Sissy Michiels.
2: Zoals Zwangere Guy rijpt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
3: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Klose de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
4: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunale regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
3: Volgens Van den Bossen zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
5: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
1: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Het heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Volgens experten betekent het arrest dat banken phishing-slachtoffers vaker zullen moeten terugbetalen, vertelt collega Steven Rombout.
6: De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was, en banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
1: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6.600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog steeds 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen vanuit Bedaar.
7: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
1: Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Blijft ook warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadhuis voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor een interne Vlaamse staatshervorming.
2: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar ze is voorlopig niet aan de orde, zegt hij. In Frankrijk zijn sinds het begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. Bij de bosbranden in Almeria in het zuiden van Spanje is al zeker 6.000 hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen is in Bedaar. Hij vertelt wat hij daar ziet.
3: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
1: Japan is erin geslaagd een herbruikbare raket te laten opstijgen en landen. De vlucht duurde zo'n 40 seconden. De raket ging 11 meter de lucht in en verplaatste zich 16 meter horizontaal vooraleer hij, zoals gepland, landde. De meeste raketten worden ontworpen voor eenmalig gebruik, waarbij er onderdelen in zee belanden of opbranden. Herbruikbare toestellen moeten ruimtemissies goedkoper maken. Ook het Amerikaanse bedrijf SpaceX en China werken al met een herbruikbare raket. Het blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Lokaal kan dat nog net iets meer zijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Die gingen dit jaar naar kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Het is intussen al de 12e keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest en door hun individuele, uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. En zoals elk jaar zijn er op deze Vlaamse feestdag ook allerlei activiteiten in het centrum van Brussel. Het thema is verbinding. De bedoeling is om de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er optredens, onder meer van Toeristle MC op de Grote Markt. En wie graag knutselt, kan nu al zijn hart ophalen op het Muntplein.
2: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
3: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
4: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
5: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
2: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
6: Feest, helemaal alles feest.
1: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Christophe van der Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
7: Ja, normaal gezien wel, hè, want het parcours is minder monotoon dan dat van gisteren doorheen de Landen richting Bordeaux. Maar de finale, de laatste 40, 50 kilometer vlak op weg naar Bergerac. We krijgen vandaag weer een vlucht van de dag. Met daarbij een landgenoot Liam Slok uit de Lotto-formatie samen met een Fransman en een Tsjech. Maar nee, zij zullen straks gegrepen worden door het peloton. Het peloton nu onder leiding van de ploegen van de sprinters. Met name Tim Elier en Jasper Philipsen.
1: Dankjewel, Christophe. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond 30 in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Coussement ging kijken.
1: Hallo.
2: We kloppen aan voor een gedicht.
1: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
2: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
3: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
4: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
5: Feest, helemaal alles feest.
2: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
6: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
7: Ik hou het echt.
2: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
8: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
2: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
1: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
0: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar waren dat kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky, chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels en chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit. Hij was onder de indruk.
9: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooie erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
0: Op de E40 richting Brussel, net voorbij de afrit Beernem, is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een auto met 4 inzittenden week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de 2 andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alles lag. Slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Onze verslaggever Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
10: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
11: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
10: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
12: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose a été brûlé.
10: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
0: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Dat is een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Het peloton snijdt er stilaan de finale aan. Christophe van der Goor komt die verwachte massasprinter.
7: Wel, normaal gezien wel, maar een landgenoot van ons, Liam Slok uit de Lotto-formatie, die de hele dag al deel uitmaakte van de vlucht van de dag, samen met een Tsjech en een Fransman, maar nu aan het soleren is, die maakt deze finale wel spannend. 14 kilometer nog en Slok heeft een voorsprong van nog altijd 1 minuut en 16 seconden op het peloton. Het peloton dat nu pas onder het spandoek van de laatste 15 kilometer rijdt. Onder leiding uiteraard van de sprintersploegen van Merlier en Philipsen. Maar één Belg dus aan de leiding. Liam Slok, 1 minuut 16 op het peloton. Nog 13,5 kilometer voor hem.
0: Dankjewel, Christophe. Na een heldere nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon, wel met meer hoge wolkenvelden. Maxima morgen tussen 26 en 33 graden. Ook de dagen daarna zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. Vlaanderen feest, de viering van de Vlaamse feestdag. Daarmee begon dit nieuws. Het feest duurt nog de hele avond in Vlaanderen en Brussel. En vier Vlamingen die met hun uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen, zijn onderscheiden met een Vlaams ereteken. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen feest vandaag. Wij trekken naar Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Tim Merlier wint voor de tweede dag op rij een rit in de Tour. Vlaanderen feest vandaag. We zijn in Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. Tim Merlier heeft de 8e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Merlier was bijzonder sterk in de massasprint in Bergerac. Christophe van de Goor met het verslag.
2: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met een duizelingwekkende snelheid van achteruit naar voren geschoten en won voor Girmay, Kooi en Philipsen. Philipsen die nogthans perfect werd gepiloteerd door Mathieu van der Poel. Een andere landgenoot, Liam Slok, maakte deze saaie etappe in de finale bijzonder spannend. De lottorenner reed 180 kilometer in de aanval en werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier tot op 25

0: punten van groene truidrager Pedersen.
1: Tim Merlier won gisteren ook al. De Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
2: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
1: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Muchova en een andere Tsjechische Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is de tweede set aan de gang. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Koussement ging kijken.
3: Hallo.
4: We kloppen aan voor een gedicht.
3: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
4: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
5: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
6: Ik heb al twee bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
7: Feest, helemaal alles feest.
4: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
8: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
4: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
9: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
4: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
3: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
1: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar was dat onder meer chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Hij riep op tot meer solidariteit.
10: Ik denk dat het symbool van een zekere solidariteitsprijs te geven vandaag, dat dat wel zijn belang heeft in toch een wereld van complexe tijden ook. Hè. Solidariteit werd internationaal afgebroken, zowel in binnen- als in het buitenland. Laat ons een kat een kat noemen. Ik heb altijd het gevoel dat mensen die solidair samen iets kunnen doen, dat dat wel de cohesie versterkt.
1: Ook kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky en chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruid kregen een Vlaams ereteken. Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd vlak na de afrit Beernem. Een auto met 4 mensen daarin week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan overleefde het ongeval niet. De bestuurder en de 2 andere passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn nog steeds officieel vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
11: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwartgeblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
12: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
11: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
13: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose avait été brûlé.
11: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
1: We krijgen een heldere avond en nacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden, maxima tussen 26 en 33. graden. Ook de volgende dagen zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. De tweede ritzege op een rij van Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Daar begonnen we mee. Merlier was de sterkste in de massasprint. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Meer op 14nieuws.be.
14: Radio 1. Radio.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer toerist Le MC op. Het thema van deze feestdag is verbinding. De feestelijkheden in de hoofdstad moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich daarvan bewust vandaag.
2: Het is eigenlijk omdat we mensen zagen met vlaggetjes, met ballonnen, met de leeuw erop. Dus ja, hier moet iets gebeuren.
3: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
4: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
5: Ik denk dat vooral de narratieven en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
1: De Vlaamse regering reikte vandaag ook het Vlaams ereteken uit aan 4 verdienstelijke Vlamingen. Kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioen Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Zij krijgen de onderscheiding omdat ze met hun uitzonderlijk talent hebben bijgedragen aan het positieve imago van

0: van Vlaanderen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft voor de tweede dag op rij een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Merlier won de relatief vlakke rit van Périgueux naar Bergerac met een indrukwekkende inhaalbeweging in de laatste 250 meter. Voor Merlier is de Tour na twee zegens nu al geslaagd.
1: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er een tweede kan bieden voor de ploeg.
0: Merlier nadert met deze overwinning tot op 25 punten van groene truidrager Mats Pedersen. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Vanwege de hittegolf in Frankrijk wordt de rit van morgen in de Corrèze met 30 kilometer ingekort. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Mugova en een andere Tsjechische Noskova. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel, het leek een wedstrijd die al gedaan had kunnen zijn, want anderhalve set was er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova. Die had duidelijk geen last van plankenkoord. Die speelde agressief, serveerde uitstekend en domineerde ook die wedstrijd na ruim 1 uur spelen. En bij 6-2, 5-2 kreeg ze ook al een eerste wedstrijdpunt, maar Mugova overleefde dat matchpunt. Dat deed ze zelfs 3 games en 5 wedstrijdpunten in totaal op een rij. En zo een totale ommekeer, want ze won plots die tweede set uit het niets met 7-5. En we zijn nu begonnen aan die derde set. Het was een slopend spelletje met breekkansen voor Mugova, maar uiteindelijk toch gewonnen door Noskova. Dus het zou wel eens een thriller kunnen worden in die derde set van deze vrouwenfinale.
0: Dankjewel, Glenn. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig en warm, maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmte-onweders. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 8:00, een heel goede avond. 14 nieuws met allerlei korten. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
0: In China is de tropische storm Bavi aan land gegaan. Er werden windsnelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavi ook al over delen van Japan en Taiwan. Daar was er schade, maar vielen er geen slachtoffers. De Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale haar landgenote Muchova. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Muchova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Muchova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Muchova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
0: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel. Maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
3: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook

0: Margriet Hermans, heren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier vier fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Margriet brengen. Alleen maar om haar te eren.
1: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met hoge... Met wolkenvelden ook, maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Classics.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen in 37 departementen code rood door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren net als vandaag vroeger slijten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in de Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
2: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
1: De voorbije week woedde op heel wat plaatsen ook in Frankrijk natuurbranden. In totaal zijn ook al meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden een brand te hebben aangestoken of veroorzaakt. Het dodental van de zware aardbevingen, meer dan 2 weken geleden in Venezuela, is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben zo net bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. En de Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen vanavond. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
3: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
1: Morgen spelen de Italiaan Sinner en de Duitser Zverev de mannenfinale daar in Londen. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden krijgen we morgen opnieuw veel zon. Temperaturen dan tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur en een goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
2: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig, maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
1: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodentol van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. De verdachte die was opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid is weer vrijgelaten vandaag. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was staatssecretaris in de jaren 90 en ook lid van het Europees Parlement. Maar de verdachte die is opgepakt blijkt nu niets met de zaak te maken te hebben en is dus weer vrijgelaten. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op deze 11 juli. Er was ook een pakkend eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempische zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken en dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
2: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
1: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3:00 gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: legt landbouwer Jan Treijen uit.
1: Maar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn. Dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn nu. Het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus ze zijn zeer goed droog.
0: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

0: Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Zondag veel zon met hoge sluierwolken ook, dan tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt dan de code roodwaarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code roodwaarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Nog in Frankrijk, in een dorp nabij de Noord-Franse stad Arras, hebben de voorbije dag duizenden mensen betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Dat kanaal zou de Seine en de Schelde met elkaar moeten verbinden om de

0: Radio 1 Classics live.
1: Een jongen die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische drie kleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Kruiszeken bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond, een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Loagy van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met drie autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
2: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal is de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland nog niet voorbij. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Er worden verlengingen gespeeld. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK drie wedstrijden met Zuid-Afrika. Later vannacht is er de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er wordt al wekenlang geprotesteerd in Albanië. De voorbije dag was de 42e dag van protest. Dat was eerst gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.